0: uratumwe mu gikorane kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mu ishengero ry'abadivantiste w'umunsi w'indwi rya mu bisambwe
1: icyo gikorane gifatse abakigenekerezo rya 47 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijya

0: Shalom Masha.
1: Imirima yererimwe ubunigiye cisarura
2: hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo
0: icitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira
3: kaze kaze.